0: Het nieuws van 6 uur.
1: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de 5 regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal De Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket, dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij, ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trizzoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
2: Ik weet niet wat te zeggen. Het is een droom van Brugge. Het meest beautiful stadium in de wereld.
1: Bayern München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
3: Viele momenten waar einfach goedes voetbal gezien hebben, goede energie, ook goede pressing, gegenpressing, deze zaken. Maar in wichtige momenten einfach zu grote fehler gemaakt en daarna toegelaten dat de gegner heute een bijzondere avond erlebt.
1: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend.

0: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal De Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig. Dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
1: Ik weet niet wat te zeggen. Het is een droom van Brugge.
0: Bayern München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
2: Veel momenten waar we goed voetbal gezien hebben, goede energie, ook goede pressing, gegenpressing, deze zaken. Maar in wichtige momenten einfach zu große Fehler gemacht en dan ook zugelassen dat de gegner heute een bijzondere avond erlebt.
0: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
3: Radio Dendria, altijd jouw smaak.

0: Dendria, streeknieuws.
1: De politie van Gerard Bergelierde heeft tijdens een tweedaagse controleactie 12 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. De 2 anderen kregen een boete. Ook een bestuurder van een elektrische step werd betrapt op gsm-gebruik. Hij reed bovendien zonder helm en had geen identiteitskaart bij zich. Daarnaast verloor een vrachtwagenbestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur was betrapt. De politie benadrukt dat een berichtje kan wachten, maar verkeersveiligheid niet. De komende dagen is er in Geraardsbergen verkeershinder door wegenwerken. De Kakelenberg in Grimmingen is tot en met 24 oktober afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleiding via het Grimmingenplein, Lestpolder en de Lindeveldstraat. Bewoners van de Lembostraat volgen een andere omleiding. Ook de Zakkaai in het stadscentrum wordt op 15 en 22 oktober afgesloten, ter hoogte van de Denderstraat, voor de levering van glaspartijen. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de Dender blijven passeren.

0: lakens op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal De Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket, dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij, ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
1: Ik weet niet wat te zeggen. Het is een dream come true hier. Het most beautiful stadium in de wereld.
0: Bayern München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
2: Viele momenten waar einfach goedes voetbal gezien hebben, goede energie, ook goede pressing, gegenpressing, deze zaken. Maar in wichtige momenten einfach zu große Fehler gemacht en dan ook zugelassen dat de gegner heute een bijzondere avond erlebt.
0: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer

0: zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards. Vakmanschap dat blijft schitteren.
1: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks Hersenstijn. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: Dendria. Streeknieuws.
1: De politie van Gerard Bergelierde heeft tijdens een tweedaagse controleactie 12 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. De 2 anderen kregen een boete. Ook een bestuurder van een elektrische step werd betrapt op gsm-gebruik. Hij reed bovendien zonder helm en had geen identiteitskaart bij zich. Daarnaast verloor een vrachtwagenbestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur was betrapt. De politie benadrukt dat een berichtje kan wachten, maar verkeersveiligheid niet. De komende dagen is er in Geraardsbergen verkeershinder door wegenwerken. De Kakelenberg in Grimmingen is tot en met 24 oktober afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleiding via het Grimmingenplein, Lestpolder en de Lindeveldstraat. Bewoners van de Lembostraat volgen een andere omleiding. Ook de Zakkaai in het stadscentrum wordt op 15 en 22 oktober afgesloten, ter hoogte van de Denderstraat, voor de levering van glaspartijen. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de Dender blijven passeren.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Altijd de leukste hits.
2: Radio Dendria.

0: 9 uur.
1: Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwist de beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.

0: keukens op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel

Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwist de beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.

Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.
1: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstijn. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelare aan de Grote Weg 235A. Tot dan!
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750 of surf naar radiodendria.be.

Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwist de beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: Dendria, streeknieuws.
1: De politie van Gerard Bergelierde heeft tijdens een tweedaagse controleactie 12 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. De 2 anderen kregen een boete. Ook een bestuurder van een elektrische step werd betrapt op gsm-gebruik. Hij reed bovendien zonder helm en had geen identiteitskaart bij zich. Daarnaast verloor een vrachtwagenbestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur was betrapt. De politie benadrukt dat een berichtje kan wachten, maar verkeersveiligheid niet. De komende dagen is er in Geraardsbergen verkeershinder door wegenwerken. De Kakelenberg in Grimmingen is tot en met 24 oktober afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleiding via het Grimmingenplein, Lestpolder en de Lindeveldstraat. Bewoners van de Lembolstraat volgen een andere omleiding. Ook de Zakkaai in het stadcentrum wordt op 15 en 22 oktober afgesloten, ter hoogte van de Denderstraat, voor de levering van glaspartijen. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de Dender blijven passeren.

0: zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Geraardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
3: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
4: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplassen en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeerscentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugsverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bossuyt en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon, maxima tussen 14 en 20 graden.

0: juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.
1: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstijn. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750 of surf naar radiodendria.be.

0: Dendria. Streeknieuws.
1: De politie van Gerard Bergelierde heeft tijdens een tweedaagse controleactie 12 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. De twee anderen kregen een boete. Ook een bestuurder van een elektrische step werd betrapt op gsm-gebruik. Hij reed bovendien zonder helm en had geen identiteitskaart bij zich. Daarnaast verloor een vrachtwagenbestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur was betrapt. De politie benadrukt dat een berichtje kan wachten, maar verkeersveiligheid niet.
2: De komende dagen is er in Geraardsbergen verkeershinder door wegenwerken. De Kakelenberg in Grimmingen is tot en met 24 oktober afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleiding via het Grimmingenplein, Lestpolder en de Lindeveldstraat. Bewoners van de Lembolstraat volgen een andere omleiding. Ook de Zakkaai in het stadscentrum wordt op 15 en 22 oktober afgesloten, ter hoogte van de Denderstraat, voor de levering van glaspartijen. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de Dender blijven passeren.

Decoratie Miseree, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseree maakt van uw huis een echte thuis. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplassen en Steenokkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeerscentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugsverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon, maxima tussen 14 en 20 graden.

0: zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
3: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
4: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
5: Radio Dendria.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittens in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeercentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon, maxima tussen 14 en 20 graden.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst. Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Jouw muziek, jouw smaak.

0: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstijn. Er is keuze uit rundstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!
1: Op zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de staart van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
4: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.

0: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstein. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!
1: Op zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards. Vakmanschap dat blijft schitteren.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

Decoratie Miseree, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseree maakt van uw huis een echte thuis. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrien Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
3: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
4: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
5: Radio Dendria.

0: Dendria. Streeknieuws.
1: De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, was dinsdag op bezoek in Geraardsbergen. Samen met het stadsbestuur besprak ze belangrijke uitdagingen voor de stad, zoals veiligheid, dringende medische hulp, bereikbaarheid en wateroverlast. Burgemeester Fernal van Trimpont vroeg bijzondere aandacht voor het behoud van de dringende medische hulpverlening in Geraardsbergen. De gouverneur neemt dat dossier mee naar het overleg met de hogere overheden. Haar bezoek eindigde op de Unalsite, bij Kringwinkel Zuidoost-Vlaanderen. Daar wordt gewerkt aan een plan om ruimte voor bedrijven te combineren met een betere waterhuishouding langs de Dender. De komende dagen is er in Geraardsbergen verkeershinder door wegenwerken. De Kakelenberg in Grimmingen is tot en met 24 oktober afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleiding via het Grimmingenplein, Lestpolder en de Lindeveldstraat. Bewoners van de Lembolstraat volgen een andere omleiding. Ook de Zakkaai in het stadscentrum wordt op 15 en 22 oktober afgesloten, ter hoogte van de Denderstraat, voor de levering van glaspartijen. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de Dender blijven passeren. De politie van Geraardsbergen-Lierde heeft tijdens een tweedaagse controleactie 12 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. De 2 anderen kregen een boete. Ook een bestuurder van een elektrische step werd betrapt op gsm-gebruik. Hij reed bovendien zonder helm en had geen identiteitskaart bij zich. Daarnaast verloor een vrachtwagenbestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur was betrapt. De politie benadrukt dat een berichtje kan wachten, maar verkeersveiligheid niet.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moanil riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrien Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Eeyore, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.

Decoratie Miseree. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseree maakt van uw huis een echte thuis. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Dendria. Streeknieuws.
1: De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, was dinsdag op bezoek in Geraardsbergen. Samen met het stadsbestuur besprak ze belangrijke uitdagingen voor de stad, zoals veiligheid, dringende medische hulp, bereikbaarheid en wateroverlast. Burgemeester Fernal van Trimpont vroeg bijzondere aandacht voor het behoud van de dringende medische hulpverlening in Geraardsbergen. De gouverneur neemt dat dossier mee naar het overleg met de hogere overheden. Haar bezoek eindigde op de Unalsite, bij Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen. Daar wordt gewerkt aan een plan om ruimte voor bedrijven te combineren met een betere waterhuishouding langs de Dender. De komende dagen is er in Geraardsbergen verkeershinder door wegenwerken. De Kakelenberg in Grimmingen is tot en met 24 oktober afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleiding via het Grimmingenplein, Lestpolder en de Lindeveldstraat. Bewoners van de Lembostraat volgen een andere omleiding. Ook de Zakkaai in het stadscentrum wordt op 15 en 22 oktober afgesloten, ter hoogte van de Denderstraat, voor de levering van glaspartijen. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de Dender blijven passeren. De politie van Geraardsbergen-Lierde heeft tijdens een tweedaagse controleactie 12 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. De twee anderen kregen een boete. Ook een bestuurder van een elektrische step werd betrapt op gsm-gebruik. Hij reed bovendien zonder helm en had geen identiteitskaart bij zich. Daarnaast verloor een vrachtwagenbestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur was betrapt. De politie benadrukt dat een berichtje kan wachten, maar verkeersveiligheid niet.
2: Altijd jouw smaak. Radio Dendria.

0: zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.
1: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks Hersenstijn. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Altijd de leukste hits.
4: Radio Dendria.

De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordine El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters-toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 410250.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: telkens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Berchs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaanse Tommy Paul te sterk voor Berchs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.

0: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstein. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!
1: Op zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards. Vakmanschap dat blijft schitteren.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Radio Dendria. Jouw muziek, jouw smaak.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst. Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: 9 uur.
1: Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog, bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

0: lakens op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog, bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstein. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!
1: Op zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards. Vakmanschap dat blijft schitteren.
2: Radio Dendria.